0: fijn om terug te zijn. Dit is Radio Groothaaltert.
1: Muziek voor iedereen. Dit is Radio Groothaaltert.

0: is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aandacht.
2: Radio Groot Aandacht.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aaldert.
2: Ten volle genieten van jouw radio kan terug. Want dit zijn de uitzendingen van Radio Groot Aaldert.

0: uur van de dag. Naar de mooiste radio. Groot Haltert.
1: Trots op jou. Vergeet het soms te zeggen, dus doe ik het nou.

allereerste nummer 1 hit voor de Rolling Stones, was het. I Can Get No Satisfaction. Wat was het voor jaar dan? Nou, dan volgens mij was het 19... Nou, even een gokje. 66, 65, denk ik zo'n beetje. Ja, het was wel de allereerste nummer 1 hit voor de Rolling Stones in de Verenigde Staten. En het was daarna ook hun definitieve doorbraak, hè? Ja. Goedemorgen, het is vrijdag geworden. Het is 18 september. Welkom bij dit ochtend Radio Feuilleton voor de wekker wakker. Ja, het is wat, hè? Die bosbranden die we afgelopen zomer hebben gehad op verschillende plekken. Nou heeft men er iets op gevonden. Op verschillende plekken op de Veluwe worden namelijk loofbomen neergezet. Dat moet de natuurbranden gaan afremmen. De bomen houden namelijk meer vocht vast, waardoor vuur zich minder snel kan verspreiden. Ja, de brandbaardere naaldbomen die er nu staan, die moeten langzamerhand in de minderheid komen. Ja, natuurmonumenten doen dit naar aanleiding van meerdere natuurbranden in het natuurgebied dit jaar. Zoals ook op het militair oefenterrein bij het Harden. Ja, de brand werd veroorzaakt door een oefening. Militairen waren met springstof aan het spelen en verspreidden zich daarom enorm snel door wind en droogte een fikse brand. Ja, bij naaldhout is de kans groot dat het vuur zich veel sneller verspreidt, zo zegt een boswachter tegen Omroep Gelderland. Het komt door de hars in de naalden en hars is erg brandbaar. Ja, loofbomen zijn natuurlijk niet vuurbestendig, maar een brand gaat wel een stuk langzamer. En de kans dat een vuur zich ontwikkelt tot iets heel groots is aanzienlijk kleiner. Ja, het is een van de uitgekozen plekken in zijn gebied. Met aan de ene kant een provinciale weg en aan de andere kant meerdere vakantieparken. Ja, als daar een grote bosbrand zou zijn, zou dat een groot risico met zich meebrengen voor de mensen die daar verblijven. Nou ja, naaldbomen maken daar dus plaats voor de boswilgen, de zomereiken en de berken. En het is ook heel mooi om te zien dat de hele natuur opleeft op de plekken waar men loofbomen aanplant. Ja, maar ja, de naaldbomen die worden dus niet meteen weggehaald. Die blijven nog wel even staan, maar ja, voorlopig houden de dennen het lokale bosklimaat in stand, hè? Ja. Dus wat dat betreft gaat men wat doen aan de bosbranden. Of althans, om de boel af te remmen als er ooit een brandje komt. Hè. Ja, dat is toch wel goed om te weten. Goed, het is vrijdag, het is bijna weekend. Het is vandaag 18 september. En we hebben weer leuke muziek klaarstaan. Hoor. Dus dat gaat volgens mij heel goed komen.

En Vojak, never forget you, bij je voor de wekker wakker. Ja, even het nieuws. Ja, Felix Meurders, de oud-gediende, zal de allerlaatste uitzending van Kassa gaan presenteren. Hij gaat de presentatie overnemen van Amber Kotsoor. Dat gaat hij in december doen, omdat hij dan met zwangerschapsverlof is. Ja, Felix Meurders presenteerde in 1989 de eerste aflevering van Kassa en bleef tot eind 2010 het gezicht van het programma. Ja, Felix Meurders is inmiddels 80 jaar en is ook in de laatste uitzending op 5 december te zien. Zo kondigde Kotsoor onder andere afgelopen donderdag aan in de talkshow Pauw en de Wit. Ja, zo begon het allemaal en zo gaat het ook eindigen, zo zei Kotsoor. Ja, ze is nu in verwachting en Felix Meurders, de Nestor van Kassa, gaat de allerlaatste uitzending in op zich nemen. Nou, dat is leuk. Felix Meurders, ook oud DJ trouwens, hè, maar hij is wel al 80 jaar. Hè? Ja. Verder nog meer nieuws de komende dagen. De strijd om de gouden televisiering die gaat dit jaar tussen de bondgenoten Kassa en Woeste Grond. Ja, voor de bondgenoten en Kassa is het de eerste keer dat ze zijn genomineerd voor de tv-prijs. De organisatie maakte donderdag de nominaties bekend omdat het publiek al een tijdje kon stemmen op zijn favoriete programma. Ja, de drie programma's kregen de meeste stemmen. Woeste Grond behoorde vorig jaar ook tot de genomineerden. Maar Vandaag Inside die won de prijs toen. Ja, Kassa en de bondgenoten die zijn dus voor de allereerste keer genomineerd. De bondgenoot is inmiddels 3 jaar te zien op SBS 6. En presentator Jan Versteeg die maakt kans op 2 prijzen... omdat hij ook nog is genomineerd in de categorie presentator. Ja, spannend dus, de AVRO-televisiering. Ja, paniek in een vliegtuig. Een vliegtuig van KLM naar Curaçao is na een aantal uurtjes vliegen omgekeerd omdat er een powerbank in brand was gevlogen. Het vuur werd geblust door de bemanning. De Boeing 777 was vanaf Schiphol vertrokken. En vanwege de brand had men besloten om terug te keren naar Amsterdam. Ja, op dat moment vloog het toestel al boven de Atlantische Oceaan. De passagiers die worden omgeboekt. Het is alleen niet zeker of iedereen nog mee kan op de volgende vlucht naar Curaçao. Ja, voor powerbanks gelden speciale regels aan boord. Zo mogen passagiers van de KLM maximaal 2 meenemen. En geldt er een maximale capaciteit. En is het verboden de powerbank te gebruiken of op te bergen in een bagagevak. Ja, powerbanks, hè. Pas op. Ook thuis trouwens, hè. Zet ze niet op de oplader. Ja, je moet ze wel op de oplader zetten, maar zorg dat je thuis bent. Want als er wat gebeurt, er kan zomaar brand uitbreken.

Elvis Presley. Alleen op vrijdag.

0: Doc Bakkers, hoorde je met Guilty. Maar dat was wel duidelijk, hè, de titel. Want het wordt meerdere malen gezongen in het programma en in het liedje. Goed, voor de wekker wakker. Het is vandaag vrijdag 18 september. Vandaag schijnt de zon geregeld. Er zijn ook stapelwolken. Vooral vanmorgen komen verspreid nog een aantal buitjes voor. En vanmiddag verlaten die het land weer via Duitsland. Ja, het wordt vandaag 17 tot 20 graden. Aan zee is een vrij krachtige wind die uit het zuidwesten tot westen blaast. En vanavond gaat de bewolking toenemen. De komende nacht richting zaterdag. Dan valt er vooral in het noorden van het land wat motregen bij temperaturen rond 15 graden. En morgen, zaterdag, zijn er veel wolkenvelden waarvan ook regen valt. Ook schijnt dan af en toe de zon. Het wordt dan iets warmer, rond de 21 graden. Vandaag dus rond de 17 aan de kust tot 20 graden in het binnenland. Dus vandaag nog een redelijke dag.
1: Dit is de dagtopper.
0: Sam aan de wiel en Hart op Hart is de dagtopper.

0: could ever say.
1: Ja, voordat ze ging zingen, deze Olivia Rodrigo, ze was eerst actrice, want ze werkte onder andere voor Disney. Ja, ze was daar actrice, ze speelde hoofdrollen in bekende series zoals Bizarre Fark en High School Musical. En ook de series van de musical, daar speelde ze ook in. En ze zet zich ook in voor de goede doelen, vooral haar liefdadigheidsfonds, Fund for Good. Ze zamelt altijd tijdens haar tournees geld in om vrouwenrechten en zeg maar gezondheidszorg te ondersteunen. Dus wat dat betreft is ze maatschappelijk goed bezig. Olivia Rodrigo hoorde je met de Stupid Song. En op deze dag, in 1982, staat dit op de eerste plaats.
2: Ladies and gentlemen, boys and girls, welcome to the Twilight Zone.

Less Indispensables, want zo heette het album, wat in 2006 uitkwam van Elvis Presley, met ook allemaal nummers erop. Dit was I Got A Woman, want het is vandaag vrijdag. En vrijdag, dan draaien we net even iets meer van Elvis Presley.

Ja, mocht je net de radio aanzetten, het is vandaag 18 september. Ja, op deze dag in 1830 tussen de plaatsen Wilders Tavern en Baltimore in de Verenigde Staten wordt een wedstrijd gehouden tussen een racepaard en een treinlocomotief. Ja, nou ja, de treinlocomotief had last van technische problemen. Onder andere een boiler die lek was. Nou ja, als je je geld op dat moment op het paard had gezet, dan had je gewonnen. Het paard won namelijk de race. En in de Verenigde Staten begint de Columbia Broadcasting System, oftewel CBS, met uitzenden. Het is de grote concurrent van NBC die al een tijdje in de lucht is op dat moment. Het eerste programma dat via de 16 zenders van CBS in 1927 wordt uitgezonden, is een opera. Ja. En op deze dag in 1944, het is een van de meest bewogen dagen in de geschiedenis van de Ginkelse Heide bij Ede. In de middag rond 3 uur verschijnen 121 Dakota transportvliegtuigen aan de horizon met ruim 2000 parachutisten aan boord. Boven de Ginkelse Heide gaan de luiken open en springen de militairen naar beneden. Tijdens de landing en de gevechten die daarop volgen sneuvelen ongeveer 50 mannen. De soldaten die het overleefd hebben trekken richting Arnhem om de brug over de Rijn in te nemen. Ja, de operatie was een grote mislukking. De landing op de Ginkelse Heide wordt elk jaar herdacht. En dat is heel mooi om te zien. Hè. Dan vliegen de vliegtuigen over de Ginkelse Heide. En dan springen de parachutisten eruit. En niet alleen jonge parachutisten, maar soms zitten er wel eens wat veteranen bij, hè.

0: gestopt.
1: Een van de beste zangers van Nederland. 2024. Beste zangers, een goed bekeken tv-programma, wat niet alleen in Nederland populair is, maar men heeft zelfs al een Belgische versie, hè? Ja, de beste zangers van België bijvoorbeeld, hè? Goed, voor de wekker wakker. Ja, een groep van ongeveer 100 personen heeft afgelopen donderdag met stenen gegooid met vuurwerk bij het gemeentehuis in Opheusden. De gemeenteraad die was daar aan het vergaderen over de mogelijke komst van een asielzoekerscentrum. Agenten probeerden in het begin ook de rust te herstellen, maar de betogers keerden zich tegen hen en daarna besloot de politie de ME in te zetten. Ook vloog er een politiehelikopter boven Opheusden. De politie heeft meer dan 10 personen aangehouden. Ja, en biologen van de universiteit in Antwerpen hebben een nieuwe kattensoort ontdekt. Het gaat om een nieuw soort tijgerkat die in de bossen van Bolivia leeft. Het is meer dan 100 jaar geleden dat er een nieuwe kat was ontdekt. En ja, het is de Leopardus tilcayo, het nieuwste familielid van de tijgerkatten. Het katje is gevlekt, is iets kleiner dan een huiskat en leeft in de bergbossen in Bolivia. De soort blijkt zich 1,4 miljoen jaar geleden te hebben geïsoleerd van de andere tijgerkatten en leeft daar dus in Bolivia. En nu is hij dus ontdekt, hè? Ja. Ja, en in Rusland beginnen vandaag de verkiezingen voor de Duma. Het lagerhuis van het parlement, wordt het ook wel genoemd. Ja, kritische oppositiepartijen, die mogen niet meedoen. Nee, dus echte verkiezingen zijn er dus niet, hè? Nee. Alleen de partijen waar Poetin achter staat, die worden toegelaten. En het weer vandaag, de zon, die schijnt geregeld. Er komen ook stapelwolken voor. Vooral in het noorden vallen er nog wat buitjes. Vanmiddag dan trekken ze via Duitsland weer het land uit. Het wordt 17 tot 20 graden. Het is een matige tot aan zee vrij krachtige wind. Ook langs de Belgische kust waait het fiks. En hoe verder je het binnenland inkomt, Zeeuws-Vlaanderen, richting het midden van Nederland bijvoorbeeld, hoe minder het waait. Hè. Maar toch even oppassen geblazen. Vandaag dus is de zon wel af en toe te zien.

0: fijn om terug te zijn. Dit is Radio Groothaaltert.
1: Muziek voor iedereen. Dit is Radio Groothaaltert.

0: Yes. Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Grootouders.
2: Vanuit de studio in het centrum van Europa. Dit is de Hitkampioen. Enig in zijn soort.

Kono en heel wat grote artiesten bij elkaar. Give peace.

0: I said to him, Bernie, I said, they'll never make that money, mate.
1: Radio Roadhout Helden. Van Mil Radio.
2: You and everybody! You.
3: Dames en heren, als er iemand is die als een zak vol goesting op aarde is geworpen, als er iemand is met een beest in zijn lijf, dan

0: familieradio uit de Denderstreek. Dat is Radio Groot Haaltert.
1: Hey, luister mee. Het is Erik de Valk.
2: Oh my gosh!
3: Hoi beste luisteraars, jawel, dit is Margriet

Relaxed op de tijdstip, lieve luistervrienden. Ja, Margriet Eshuis. Ze groeit op tussen de accordeon en de gitaar. Hè? En ze heeft de muziek van de ouders meegekregen, die beide muzikant waren. En eigenaar van zelfs een muziekwinkel en een muziekschool. Haar grootste bekendheid kreeg ze wel met Lucifer. House of Sail was een van die grote hits. Maar zelfs Henny Huisman nog had in de drukplaats. Hé, dat is ware saaitje, lieve vrienden.

0: Saving My Life, Billy Paul in de middel van de show.
1: Een fijne voor achter de keukengordijn.
0: Ze is opgericht in 1978. Een klein orkest kwam voort uit een mislukt cabaretprogramma. Groot orkest en trad in eerste instantie van overkomt bij krakersfeesten.
1: Dit is de middel van de roadshow.
0: Kennen we Harry Jekkers nog?

wel links en rechts, hoor. Het is weer. Tuurlijk. Ach, die oren en Free Electric Band met natuurlijk Albert Hammond en de volgende Fadden. Achter de keukengordijnen. Harry Jekkers, klein orkest. Over de buur, Koos Werkeloos, Laat mij maar alleen. Volgens mij waren ze ook verantwoordelijk voor O.O. Den Haag. Ja, maar dan was het Harry Klor is daar. Dat even terzijde. Leuk dat je erbij bent. Leuk dat je luistert. Middle of the Road Show wereldwijd ook via Facebook. En

dit plaatje. Want inderdaad, het is een plaatje met een gaatje. Voor een frustraatje. En dat frustraatje wil jij was eigenlijk. Leuk hoor, terug naar toen, naar de voltooid verleden tijd. Toen het gras nog groen was bij de buren. En wellicht ook bij jezelf. Is het de warme bakker. Lekker.

kom uit Parijs, Frankrijk. Vive la France. Black is black. En Bolotte is hier zo vandaag voor een heerlijk kopje koffie. Ja. En tijdens dat lekkere kopje koffie zakken we even onderuit.

laatste brief. Ik zal ze heus nog wel ontmoeten. Misschien vandaag, misschien over een jaar. Ik zal ze kussen en

0: jou zijn. Jouw zwarte schaap, jouw trouwe fan. Ik blijf nog lang en liefst nog langer. En laat me blijven wie ik ben.
1: Leven genieten, vrij buiten, dat was hij. Oh, van de scheid aan de muren, daar gaan we nog een keer. Ach, zo is het leven wel, mensen.
0: Ik heb het altijd zo gedaan.
1: Geniet ervan, hè? Zoals het kan. Hey, juist, inderdaad. Lekker toch? Dat was Robinson Sturm.

wat een wereld in is dat geweest. En terug in de Middelfraat Show. Tuurlijk als zoveel muzikale hoogstandjes uit de voltooid tijd. Tot zover. En niet verder. Voor vandaag althans. En morgen, tuurlijk, dan komt de rest. Veel

John Terrell. Met een plaat uit zijn beginperiode. Barking Rosie. Een cover natuurlijk. Vandaag vrijdag 18 september. Welkom. Fijn dat u er weer bij bent. Dit is Weer of Geen Weer. We hebben de huishoudtip al klaar liggen. Ook het weerbericht. We kijken uiteraard wat er vanavond te zien is in familie en in thuis. En we hebben de muziek, hè? Ja, wat zouden we nu doen zonder muziek? Stel je dat voor. Ik heb de groep Baccarat. Ik heb de Cats uit Nederland. Ik heb de Fortunes, ook uit Nederland. George Baker Selection. Ik heb Sam Cooke, Nat King Cole, de Jepson Brothers en vele anderen. Mag ik als tweede plaat een vleugje disco over je uitstrooien? Ja toch? Cool and the Gang, Ladies Night.

Lindsay de Paul met Sugar Me. De komende 5 jaar moet de Belgische Nationale Loterij haar klanten beter beschermen tegen gokverslaving. Dat blijkt uit het nieuwe beheerscontract van de Belgische staat. Het doel mag niet zijn om mensen meer te doen spelen, maar om ze te laten kiezen voor traditionele trekkingsspelen waarbij een groot aantal spelers af en toe kleine bedragen inzet.

0: ze vertegenwoordigde Luxemburg op het Eurovisie Songfestival in 1978 in Parijs. Ze begonnen als favoriet, maar ze werden uiteindelijk zevende.
1: Radio Groot Haaldert, de radio die het doet.
2: Hey, hey, hey, hey, Groot Haaldert.
3: Wier of geen wier, op vrijdag.

0: Is het toch zeker dat die in de oven afstaat?
1: Ja, ja. Ja, ja, we zijn zeker hoor. Dat was de nieuwe plaat van Steve Tillens met Piet Huizentruit. Wat hebben we vandaag geleerd? In Chili is het vandaag de nationale feestdag. De hoofdstad is Santiago. Chili telt iets meer dan 15 miljoen inwoners. Het land is 756.000 vierkante kilometer groot en de munteenheid is peso.

You made me feel alive.

0: The Cats met Be My Day.
1: Onze huishoudtip van vandaag.
0: Wist je, dames, dat erwten vitamine B1 bevatten? En dat is erg belangrijk voor verschillende processen in het lichaam. Bijvoorbeeld voor de afbraak van vetten en koolhydraten en de omzetting van koolhydraten in glucose. Vitamine B1 geeft ook een positieve werking bij stress. Het verhoogt de weerstand tegen stress. Dus voor een kalme wereld, eet veel erwten.
1: Dit was de huishoudtip van de dag.

Horse With No Name, de eerste single van de Amerikaanse band America. Afkomstig uit het debuutalbum America uit 1971. Ik heb drie bekenden geboren op een 18 september. De eerste, Frankie Avalon, Amerikaans acteur en zanger. Hij wordt vandaag 86 jaar. De tweede, Lance Armstrong, won verscheidene malen de Ronde van Frankrijk, maar die overwinningen werden hem nadien ontnomen. Wel, Lance Armstrong is jarig, vandaag wordt hij 55. En dan heb ik nog een Belgisch zwemster, met name Brigitte Bécu. Ze wordt er vandaag 54. Er is Chris Andrews, een Duitser. Ready, Belinda.

0: 165, de sleutel van de jukebox door het cocktail trio.
1: Over wat gaat het vanavond in Thuis en Familie?
0: Wel, Thuis VRT, 7:20 vanavond. Dieter en Nancy krijgen te horen of hun leven helemaal gaat veranderen. Femke probeert de vragen van Cody op een nogal speciale manier te ontwijken. En Tilly slikt een confronterend moment weg. Kaat van haar kant zoekt Rosa thuis op en dat schiet in het verkeerde keelgat. César heeft een zware beslissing genomen. En dan gaan we naar VTM 7:05 vanavond, Familie. Rudy loopt Mieke tegen het lijf en komt opnieuw in de verleiding. Ze voelt zich schuldig tegenover Kiki. Ilja is heel erg boos op Jamila, omdat ze zijn geheim heeft verklapt. En Erik maakt een vrij bedenkelijke indruk bij Lars. Veronique tenslotte heeft iets op te biechten aan Matthias.
1: Vanavond in Thuis en Familie.

Fortunes met Seasons in the Sun uit 1968. Het is een cover van een nummer van Red McKeown. We gaan kijken naar het weerbericht. Vandaag vrijdag 19 graden, af en toe wat zon, er zijn wat wolken en misschien ook wat gedruppel. En dan het weekend, zaterdag 21 graden, regen, ja ja, wolken en wat zon. En zondag is het slechte, de temperatuur zakt een klein beetje naar 19, want die zon is weg. Bewolkt met regen. En dan volgende week, wel momenteel vrienden, de beste dag, dus woensdag. Het zou dan 23 graden worden met een hele hoop zon. Maandag 17, zonnige dag. Dinsdag 18, zonnige dag. En dan donderdag ook hele dag zon, 21 graden. De vakantieoorde Tenerife 24, Las Palmas 24, in Malaga 25 graden, in Antalya 29 en in Benidorm 24. Wat deze week betreft zit het erop. We zijn er terug maandag. Nieuwe aflevering van dit programma Weer of Geen Weer. Ik wens je een prettig weekend, geniet ervan. Pik een restaurantje mee. Ga even uit, ga wat wandelen, ontspan je. En maandag zijn we terug. Bij leven en welzijn, tot dan. We gaan eruit met Evelien Canoot.

0: is er een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aalst.
2: Ruist als het water van de Noordzee.
3: Patrick heeft de zomerkriebels.
4: Zomerradio.
5: Dit is de

Het is me geworden natuurlijk, hè, om te luisteren naar de lunchbreakers 12 en 1, want dan eet iedereen natuurlijk aan het begin van je weekend wel. Dat kan niet meer stuk, want je zit op de goede zender, je zit op de goede frequentie natuurlijk. En dat was de Pointer Sisters en Automatic. Het weekend kan beginnen wat mij betreft natuurlijk, hè, want ja, het is tenslotte vrijdagmiddag. En dat waren dus de Pointer Sisters. En hier is Robert Palmer met zijn Every Kind of People. Dank natuurlijk ook aan onze collega's hiervoor, voor de koffie, de tijd en de koekjes en de taartjes die hier blijven staan zijn weer. Ja, die mensen moeten geld verdienen als lijken, als je mij vraagt. Robert Palmer dus, and Every Kind of People.

0: Dit is het, dit is het.
1: Ja.
0: Als het zo is, dan moet het zo blijven natuurlijk. Hè. Inderdaad wel. Hugh Lewis in de News natuurlijk uit 1984. En dit allemaal met zijn This Is It. Vrijdagmiddag op je radio. Fantastisch dat je er weer bij bent natuurlijk. Je hebt ons gevonden. Ik zou zeggen, zet ons vast en laat ons gewoon weg. Niet meer los natuurlijk. Hè. Inderdaad wel. Want hier hoor je de beste muziek, de beste DJ's en alles erop en eraan natuurlijk. Als het ware van de branding van de Noordzee. Hier is Man at Work, Down Under.

0: inderdaad, daar is nu zomer aan het worden natuurlijk. Hè. In Australië, wel, ik heb het allemaal over de mannen van My Network. Daar komen die mannen vandaan en dit allemaal met hun Down Under. Ja, het kan ook niet anders natuurlijk. Hè. Inderdaad, met allemaal die kangaroes en dergelijke meer natuurlijk. Tijd geworden voor...
1: De onvergetelijke song in de lunchbreak.
0: Onze onvergetelijke song in de lunchbreak. Hier is Andy Gibb. En dit allemaal met zijn I Just Want To Be Your Everything.

Inderdaad, het liep een klein beetje verkeerd, maar het is dan toch nog wel allemaal goed gekomen, zeker. Inderdaad wel. Iggy Pop en dit al met Candy Candy. Ja, inderdaad wel. Eventjes een snoepje, als dessert misschien, ja, straks. Je weet maar nooit natuurlijk, hè. We hebben nog een heleboel goede plaatjes voor je klaarstaan, hoor. Ja, inderdaad wel. Hoef je niet om te schakelen of niet weg te lopen. Want hier is Esther Phillips. En dit allemaal met haar What the Difference a Day Makes.

Esther Phillips en What a Difference a Day Makes. Ja, dat kan natuurlijk, hè. Als je op iets aan het wachten bent en opeens staan ze voor de deur, dan maakt dat het grote verschil.

0: Lunchbreak Breaking News Toen.
1: Zo'n hele bijzondere goeie vrijdagmiddag. Iets over het eentje van 12:30 geworden. Bijzonder gezellig als je erbij bent. We gaan terug naar 15 oktober 1995 hier in de Lunchbreak. We zijn er nog tot 1 uur. Op 15 oktober 1995 spelen Paul en Linda McCartney een rol in de tv-serie The Simpsons. Ze helpen het personage Lisa Vegetariër te worden. Paul legt uit als je zijn liedje Maybe I'm Be Amazed achterstevoren afspeelt, je een recept hebt voor linzensoep. Dus als je linzensoep wil maken, dan moet je zeker naar deze plaat luisteren en hem eens van achter naar voor draaien. Goed, hier is Paul McCartney.

0: De Lunch Break met Patrick Jacobs hoor je bij ons van maandag tot en met vrijdag tussen 12 en 1.
1: Op het menu
2: de hit-up van
1: Patrick,
2: de onvergetelijke
1: song, de LP of artiest
0: van de week, het breaking muzieknieuws van toen en, als er nog ruimte is, de toetjesplaat. Geniet dus extra van je lunch met De Lunch Break en Patrick Jacobs. Ik zeg alvast, eet smakelijk.
3: De hit-up van Patrick. De hit-up van

vandaag natuurlijk hier in de lunchbreak. En dat was Marshmallow en Just Give Her Another Drink. Van harte welkom in deel 2. En dat allemaal van de lunchbreak. We zijn er nog tot 1 uur. Als je nog aan tafel zit, smakelijk eten in ieder geval. En hier is een hele mooie. Lang geleden dat ik deze nog gedraaid heb. Hier is Circus Custer en Monica. MUZIEK

zal eventjes in snabbelen. Dan hebben we nog Nicole straks. En dan ook nog de Brotherhood of Man, ABC. Belinda Carlisle, Billy Joel, Maya en Billy Ocean. Dus ik zou zeggen, stay tuned. Want we hebben nog een heleboel lekkere plaatjes voor je hier klaarstaan. Hier is Nicole en Don't You Want My Love. Ja, dan zo direct ook nog natuurlijk de artiest van deze week natuurlijk. Deze mogen we ook niet vergeten.

daarmee was heel de week onze artiest van de week natuurlijk. Hè. Willy Sommers en een apparolletje op ons balkonnetje. Ja, dat kan natuurlijk in het weekend wel. Hè. Als het weer een klein beetje mee zit, dan gaan we dat zeker doen. Een apparolletje op ons balkonnetje. Hier is Brotherhood of Man en My Sweet Rosalie.

inderdaad, toen het Songfestival nog een Songfestival was natuurlijk. Brotherhood of Man en My Sweet Rosalie hier op jouw vrijdag. En als het je verjaardag is wel, dan gaan we eventjes een lichtje aansteken voor jou natuurlijk. Met Belinda Carlisle en Leave a Light On.

0: nummer waarbij je zeer moeilijker op je stoel kan blijven stilzitten natuurlijk, hè? Ja. Ik heb het over Belinda Carlisle al in het allemaal met haar Leave a Light On For Me. Tot de vrijdagmiddagshow, de lunchbreakshow tussen 12 en 1. Die zit er weer helemaal op wat mij betreft. Graag tot zondag. Zondag ben ik er weer hier met een nieuwe aflevering natuurlijk van de lunchbreak. En volgende week helemaal weer tot en met vrijdag natuurlijk. Bedankt om te luisteren. Veel luisterlot. Maak er een mooi weekend van. En tot de volgende.
1: De toetjesplaat van de dag.
0: Onze toetjesplaat van de dag wel is Mea geworden. En All About The Money. Tot de volgende. Tot volgende week. Ja, daar.

0: is. Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aaldert.
2: Nederlandstalige tour bij jouw favoriete radio. Met Dirk van Moorhem.

17 jaar en speelt gitaar. Verlegen zingt ze mijn repertoire. Zich niet bewust van het gevaar. Ik kijk naar haar. Zo'n meisje noemt zich dan een fan. Maar weet totaal niet wie ik ben. Zingt teksten die ik niet meer ken. Met haar Lolita-stem.

Ik weet waarom ze me vertrouwt. Ik ben haar eerste talent scout. En als ze zich daar niet aan houdt, dan zit ze fout.

Zo herkend nummertje van Boudewijn de Groot, van zijn album Waar ik woon en wie ik ben uit 1975. Travestie en op het B-kantje. Ja, het was nog de tijd toen we zwarte vinylen schijfjes hadden. Boudewijn de Groot gaat het toen over de verbouwing op die B-kant. 1975 op een single uitgekomen en in 1976 op het album waar ik al zei Waar ik woon en wie ik ben. Hey, welkom op de Nederlandstalige Tour op jouw favoriete station met onder meer deze Jacques Raymond. El Sol.

van Montfort, een Belgische Nederlandse, of is het andersom, een Nederlandse Belgische presentator, zanger, muzikant, acteur en conferencier. Hij bracht ook sketches in de jaren 60 en 70, was van Montfort een bekend gezicht op zowel de Nederlandse als de Belgische televisie. Hij heeft ook nog een hele grote hit gehad met Mille Cols en Claire, met wie hij verschillende duetten opnam. Eén zo'n duet op De Purperen Gij stond in 1977, 2 weken op nummer 1 in de BRT Vlaamse top 30. Gink van Montfort was dat met Ik zoek een meisje. Een liedjes en melodietjes uit vervlogen tijd krijg je hier in op de Nederlandstalige Tour. Onder meer ook deze Hou van mij altijd. Ray Frankie en Jo Leemans.

terug naar het jaar 1978 in Eenzame Nachten. Je hoorde de zangeres zonder naam. En hier is Clouseau. Tijd om te leven. Zal wel, hè? Op de Nederlandstalige Tour. Bij jouw favoriete radiostation. Elke week een uur lang.

Ze sluiten zo, het is al kwart voor twee. Ik heb een tijdje niet zo fijn gepraat. Vanmorgen nog was ik ten einde raad.

Oké, op 7 februari 2008 overleed ze bij Nijman op 56-jarige leeftijd. Heel wat hitjes had hij op zijn naam. Blijf vannacht bij mij was een minder bescheiden nummer. Het gaat zijn album Het Zwarte Hout. Hè. Verder nu met deze. Oh, hier. Erik Fransen en Frida Lindsay. Que sera, sera.

0: de toekomst die blijft geheim. Que sera, sera, wat moet zijn, zal zijn. En nu ik zelf ook kinderen heb, hoor ik ze vragen.
1: Wat zal ik zijn? Zal ik heel knap zijn en word ik rijk?

Het verhaal over zijn papa, over zijn allergrootste fan, André van Duin. Een nummertje uit 1982, je vindt het op het LP-album De André van Duin Show. Er waren al 300.000 lachenden voor u. En ook in 1982 werd het op LP gezet, genaamd Wij dan hem. André van Duin met mijn allergrootste fan, hè? Hier is Anneke Christie.

38 jaar was ze toen ze overleed aan baarmoederhalskanker. En aan Christy, toen ik de leraar kuste. Eigenlijk een coverversie was dat van When I Kissed the Teacher van ABBA. Een nummer dat je ook vond of vindt op haar album uit 1977, Bravo genaamd. En we gaan naar Nederland met Brigitte Nijman. Verslaafd.

vrij kort nummertje voor John Horton, de appel van mijn ogen. We gingen terug naar 1972 uit de tijd van toen, liedjes en melodietjes uit vervlogen tijd. Net als deze hit van Ria Valk.

0: Alleen de mooiste muziek. De klok rond. Dit is Radio Groothavert.
1: De Nederlandstalige Tour.
2: Op de Nederlandstalige Tour met

Alele Diane en de Pirate Gospel. Maartje van Eigen was dat met zijn Maartjes Gospel uit haar album Eerste Douw. Ja.

jaar 2000 werd ze uitgeroepen tot zangeresse van de eeuw. En dit vanwege het recordaantal exemplaren dat er van haar singeltje Brandend Zand was verkocht. In datzelfde jaar was zij ook deelnemster aan het televisieprogramma Big Brothers Vips in Nederland. Ze overleed op 14 september 2018. Anneke Greunlo en Brandend Zand. Goed, hier zijn Barbara Dex, Guy Swinnen en Wouter Berlijn met Voel Me Goed. Om af te ronden, het is gedaan op de Nederlandstalige Tour. Je zal moeten wachten tot volgende week hier op jouw favoriet radiostation. Bedankt voor het luisteren.

0: hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aaldert.
2: Muziek. Lekker radio. Menno Dekker.

Dat laat ze nog even doorgaan, hoor. Er staan nog 12 seconden voor, dus hoe voelen ze dat? Op deze manier? Nou, ook niet best. Calvin Harris hoorde je als eerste met Young Thug, Pharrell Williams, Ariana Grande en Heartstroke. Tjonge, jongen, hele mond vol, zeg. Welkom bij Dit Uur Dekker Radio. Vervolg onze weg met Earth, Wind & Fire. Voor ons het scheelt. Titel? September. Nou zeg, hoe kom ik erop?

0: is nou alles.
1: Ja.
0: Uit 2017, Tijntje Oosterhuis. En ach, wat een leuk liedje trouwens. Dekker Radio gaat eventjes naar Carlos Santana. Hoe vind je dat? Hold on. Gewoon volhouden. Zo is dat. Dekker Radio. Bijna dagelijks op jouw radio.

Mooie liedjes van Urbanus uit België. En Madame met een bontjas. Het is een hele oude, maar ik kan het niet nalaten om die af en toe eens voorbij te laten komen. Even serieus. The Last Farewell. Een nummer uit 1975 van Roger Whittaker.

0: Kiss.
1: Prince Kiss. Dekker Radio. Moet even opschieten, zeg. Kijk nou toch. Beretta's team. Ken je dat nog? Uit die tv-serie Beretta.

Ja, dat is een puur tijdje geleden dat deze hit was van Rod Stewart in 1972 namelijk. En anno nu kunnen we hem nog steeds draaien. You Wear It Well, Dekker Radio deel 2. Dadelijk Komodo met See What Sticks. Maar eerst Roberta Flack en Making Love.

zeggen, ik vind die niet veel waar, hoor. Nee. Dat is mijn mening. See what sticks. Ja. Kijk wat er plakt. Plakband bijvoorbeeld. Of lijm. Just see what sticks. Ja, ik leg het net uit. Ze trekken zich er niks aan. Komodo. Uit 2024. Nou, ik draai hem niet meer. Deze wel. Ik vind dit een lief liedje. Afkomstig uit Frankrijk. De zanger heet Yannick Noah.

0: Hij is zeker van zijn zin, dat is duidelijk. Yannick Noah. Ma voix. Jij bent het, c'est toi.
1: C'est qui guide mes pas.
0: Lief liedje, hè? Ja, toch?

Boxo. Geen reclame voor een wasmiddel. Nee. Lijkt wel zo, hè? Curly Girl. Zo. Goeiedag. Mijn oren zijn er niet meer. Die zijn gestorven onderwijl. Bijna dan, hè? Hier zijn Suzanne en Freek. Als het avond is. En dan? Soms.

Mooi of niet? Dacht het wel, hè? En over mooi gesproken. Ik weet nog dat het volgende nummer, wat ik ga draaien, uitkwam. En dat we zelfs reacties kregen per post en telefoon. Hoe vind je dat? Wie dit waren. Melancholische klank. Ja, inderdaad. Papik uit Italië is dit. En de stem van zangeres Stevie Gamboni. Het betekent zelfs een man, anche, un uomo.

Het is jammer, ik moet afscheid nemen. En ik draai hem nog wel eens een keer helemaal. Beloofd is beloofd, toch? Tot de volgende keer maar weer. Bedankt voor het luisteren naar Dekker Radio.

0: Ach, wat kan het leven toch zo schoon wezen. Alles optimistisch bekijken. Dat was Inner City met Good Life.
1: De Turbulentie Show met Jacques van Belleghem.

0: Kijk, eigenaardige geluiden dankzij die turbulente show, maar ook dankzij deze formatie. Dat waren de specials met Too Much, Too Young. Zometeen Goud van Aalt van Pieter Orlof, een mission voor immer. Maar eerst de Top van Vlaanderen, Meteor.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

Dan denk je soms dat je goud in je handen hebt, maar het is zo verdwenen. 1971, daaruit kwam het. Dit plaatje van Pieter Orlof onder het motto Houd van oud in die turbulente show. Nu je radio op volle kracht met Simple Minds.

Dit zijn toch wel twee hoogmeesters uit de jaren 80. Daarnet hadden we nog Simple Minds. En daarop volgend deze geluiden van de Lumen League met de Lebanon. Dit is de Turbulentie Show met Cameron.

0: Echt een zeer eigenaardig figuurtje, maar het scoorde wel deze Sinéad O'Connor met Nothing Compares to You. Maak er een fijn weekend van. Doei!
1: Jacques van Bellegem en zijn crew wensen jou een fijne verderzetting van de dag.

0: Pommelien Thijs mocht meteen openen. En dit met Dunne Lijn. En dit voor een nieuwe aflevering van De Nooit Verwillen. Mijn naam is Bart Motaar. En dit is het Comment Radio.
1: There's an old man
0: in je radio.
1: In a

Deze Peter Chilling zit geconfronteerd na al die jaren met een probleem dat het liedje gaat over een astronaut die helaas niet kan terugkeren richting aarde. U luisterde naar zijn enige hit dat we terugvonden in 1983. Peter Chilling en Major Tom. En nu richting 1990 met Dil Emery.

0: mooiste muziek.
1: Radio Groothouders.
2: Het beste hoor je hier. De nooit vervelende hits.
3: Met Bart Motaar.

0: De formatie Gold Band uit Nederland en Naakt op het Plein moest je nu pas bijkomen. U luistert mee naar de nooit vervelende hits. Wij zetten het komend radiouur in je radio. Mijn naam is Bart Motaar en dit hier is Berre en Break 'em All.
1: I'm loving every word you say, girl. Even when they're hurting me now. You're the medicine and you're the pain. The one I always dreamed about. Oh, I can do it all without. But no one else can make me feel this way.

De betekenis Coco Jumbo is niet iedereen het eens. Zo zou het in het Spaans betekenen hersenen die kraken. Het album Up and Away komt uit 1996 en was een commercieel succes.

terug te zijn. Dit is Radio Grothaaltert. Muziek voor iedereen. Dit is Radio Grothaaltert. Dit zijn de nooit vervelende hits.

Albert Hammond is een singer-songwriter afkomstig uit Gibraltar. Hammond schreef samen met Mike Hazlewood diverse songs, waaronder deze parel dat we terugvonden in de hitparade van 1974 en I'm a Train. Dit hier is Aaron Blommaert en hij heeft het over Ecotrip.

Inderdaad, het voelt heel gezellig aan in de liefde. Coldplay en Feels I'm Falling in Love. Net daarvoor Aaron Blommaar en de Ego Trip. Nou, nemen we jou mee even terug in het grijze hitverleden van 1982. Daar vinden we terug op de hoogste tijd van de hitparade Toto en Africa.

Het was in de eerste instantie niet bedoeld om uit te brengen. All Drawful Night is een cover oorspronkelijk geschreven voor Roy Orbison. Wanneer popzangeres Cyndi Lauper er een hit mee heeft begin jaren 80, neem Roy Orbison als ook nog een versie op in 1992. En daarvan kon u best mee genieten. Met nu muziek van Dean Lewis. Da-

0: De tijdloze classics rollen ook vandaag uit je radiotoestel met een van de betere hits uit de jaren 70. Simon & Garfunkel en Cecilia. En deze Cecilia bracht ze bij het einde van dit radiouur van de Nooit Vervelen Hits. We laten jou achter met Danny Christian en Regenboogverhalen. Heel graag tot volgende week.
1: Ooit een regenboog in zwart-wit gezien. Kinderen die altijd rustig zijn.

hammering applause. En Tony Wonlight. Instrumentaaltje om het programma vandaag te openen, zeg maar. En nu komt er nog een instrumentaaltje. Maar die kent u ongetwijfeld als onze intro, onze tune. Jawel, Anthony White en Block Party.

Kijk, zie zo veel. Alles staat klaar voor een nieuwe show. De 241ste uitzending. Als u het goed vindt, gaan we eraan beginnen. Bedankt aan de voorgaande collega's hier bij het Hit Radiostation waar u momenteel naar luistert. Te beluisteren via DAB Plus AM747. Ook via het wereldwijde internet. Op je digitale televisie en op je smartphone. Dus je moet ons niks wijsmaken als je het programma gemist hebt. Dan is het eigenlijk een klein beetje omdat je ofwel geen tijd gehad, ofwel het niet nuttig vindt. Dat zou ook kunnen zijn. Al zijn mensen die onze show niet leuk vinden misschien. Degene die hem wel leuk vinden, hallo, goedemiddag. Hoe gaat het aan de andere kant? Hallo, how do you do, zeg maar. Ja, I follow you, ja, inderdaad. Zo horen we het graag als u ons volgt. U volgt ons waarschijnlijk ook via de social media. De sociale media. In Nederlands uitgedrukt. Daarop stond sinds woensdagmorgen. Ik moet me een klein beetje excuseren, want normaal doen we het de dinsdag namiddag. Maar bij gebrek aan tijd deze week was ook al een drukke week. Hebben we hem maar woensdagmorgen geplaatst. Onze drie laureaten voor de keuzeplaat van de luisteraars. Maar desondanks niet te min... Werd er toch massaal gestemd, moet ik toegeven, de afgelopen twee dagen. Waarvoor dank trouwens. Straks erover meer in het tweede deel rond 6:30. Dan weten we wie gaat lopen met de pluimen. Wie als eerste gedraaid gaat worden in de keuzeplaat van de luisteraars. Ja, er was ook een plaat die er vorige week uitviel. En ik moet toch eens even een papiertje gaan zoeken. En eens even opzoeken welke dat juist was. Als ik het mij nog goed herinner, moet dat Ed Sullivan geweest zijn met Jenny. Dus dat betekent dat we die plaat gaan draaien als de plaat die het net niet haalde. Ja, ook Jacqueline komt langs. Bart van Leeuwen is er ook met de plaat in zijn verhaal. Er is de Jukebox Klassieker. En we maken er een leuke

0: Ik zou zeggen, zet je schrap, zet je lekker. Ben je nog aan het werk? Doe het rustig aan. En misschien op de achtergrond een beetje naar de muziek aan het luisteren.
1: It's Friday!
0: Ja, het is vrijdag.

0: Piep, piep, piep, yeah. Oh, vind ik toch zo'n leuke plaat. 1973, je hoorde The Beatles, You Can Drive My Car.
1: Dames en heren, welkom aan boord van Hitriders vlucht 707 op weg naar het weekend. De vluchttijd van vandaag is ongeveer 2 uur na het opstijgen. De gezagvoerder van de vlucht is...

zong voor ons die geweldig lekkere celebration op deze vrijdagnamiddag. Hartelijk welkom in de 241ste Hit Riders on Friday. Hi.

Jongens, wat is dat alweer een tijd geleden, zeg. Eind jaren 80 moet er zo wat geweest zijn voor deze Peter Kent. You got me begging and stealing. It's a real good feeling. Een plaat waar we destijds meerdere malen op gedanst hebben in de diverse Vlaamse discotheken die er toen nog waren, maar nu niet meer zijn. Jammer genoeg toch wel.

0: transmitido por internet todos los viernes de 5 de la tarde a 7 de la noche con Jos Van Den Bos. Buenas noches.
1: Ja, zouden we nog eens terugkeren naar die goede oude tijd, jongens? Ja.

meerdere malen gedraaid werd op de diverse T-dansaals die er toen nog waren. Weet u nog wel, in de goede jaren 70, jaren 80 waren er nog van die echte T-dansaals. En toen hoorde je dit. Ike en Tina Turner hoorde je met Nutbush City Limits. Maar ook deze kwam regelmatig.

Ja, een echt 5 beest ook. Een echt 5 nummer, dit van Iggy Pop. The Passenger. En toen ik ze net I Can Tina Turner draaide, dacht ik ook aan Tina Turner. Want ja, zij is ook al een jaar of bijna 2 jaar, denk ik, overleden. En deze week moesten we ook afscheid nemen van Catherine Rinker, de zangeres van Lerita Mitsuka. En die gaat u ongetwijfeld nog kennen van deze hit. 68 jaar jong en gestorven aan een agressieve vorm van kanker, deze Catherine Rinker. Hier is ze nog een keer met Lerita Mitsuka. Masia Baila.

Marcia Baila, een plaat die hoge toppen scoorde in de hitparades in 1984, dankzij deze geweldige zangeres die deze week is overleden. Katrien Ringer overleed deze week dus op 68-jarige leeftijd aan de vorm van een agressieve kanker. Legita Mitsuko hoorde je op de hitradio waar u nu naar luistert. Nog geen leven keren we terug in de tijd en dan maken we tijd voor onze tipper van de week. Kent u deze nog?

0: Are you ready, Boots?
1: Ja, we zijn er klaar voor. Nancy Sinatra. Een leuk nummer, toch, vind je niet? These boots, moet ik zeggen. Niet die, these boots are made for walking.
2: Jos van den Bos, hit tip.
1: Ja, die moet eraan komen nu, maar kijk. Ja, dat gebeurt natuurlijk. Ja, dat kan al eens gebeuren, maar kijk. Nu komt hij eraan, hoor. Kijk, tweede keer. Gaan we het eens opnieuw doen?
2: Jos van den Bos, hit tip.
1: Voilà, kijk. Zo simpel is het leven niet. Ja, de tipper van de week.
3: Je kent mijn zwijgen, mijn gebaren. Je leest mijn blik nog voor ik spreek. En in de

0: vind je hem? Ik vind hem uitstekend hoor. De naam van... ja, hoe noemde hij nu ook weer? Gente Di Mare was het, maar ik ben de uitvoerders even kwijt. Je hoorde Erik Vlaanderen en Hugo Sigal, de tipper van de week deze week. Een vriend voor het leven.
1: Dit is Hitwagen. Elke vrijdag van 5 tot 7. Alleen de oude hits horen hier. Hit music and more.
0: Ja, nu weet ik het weer. Het was Umberto Tozzi. Jongen, kon ik dat vergeten, zeg je. In het begin van Alzheimer of dementie, wie weet. Ja, weet je nog welke plaat die er vorige week uitviel? Dat was deze.

0: Ja, deze stuurden jullie vorige week wandelend. Weet je nog wel, in de drie laureaten van de keuzeplaat van de luisteraar zat deze plaat ook in vorige week. En hij haalde het dead beat van de Bee Gees met Spicks and Specks en de Fine Young Cannibals met Good Thing. Dus er jullie van. En Jenny was...
1: de plaat die het net niet haalde.
0: Ja, zeg dat wel. De plaat die het net niet haalde, ja. Intussen klopt er iemand op mijn schouders. Wie zal dat zijn? Ja, ik vermoed dat het Jacqueline is.

0: Ja, u gaat ze ongetwijfeld kennen van die andere grote hits. Disco Inferno, That's Where the Happy People Go. En noem ze maar op, Shout en zo meer. The Tramps, dit was de eerste plaats, of het eerste nummer dat ze destijds op plaats gezet hebben. In 1972 weliswaar. Pray All Your Sinners. Intussen is Jacqueline in de studio verzeild geraakt. Hallo Jacqueline, goedemiddag.
1: Goedemiddag Charles.
0: Hi, kijk eens aan zeg. Wat is dat zeg? Wat een verrassing dat jij hier in de studio bent. Buiten 18 graden momenteel in de regio Zuidoost-Vlaanderen. En hier binnen was het 25 graden. Ik heb even de airco een beetje aangezet. Voel je het, Jacqueline?
1: Ja, ik voel het goed.
0: Ja. Ja, het was hier toch wel een beetje warm, vind je niet? Ik begon eigenlijk zo klein op het randje van te zweten. Zo. Ja. Jacqueline, kom jij straks in het tweede deel terug voor de rubriek Wat eten we vandaag?
1: Ja, ik kom zeker terug.
0: Oké, nu is het tijd voor onze collega Bart van Leeuwen.
2: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
3: Ik ben maar een gewone jongen en ik ben opgegroeid in armoede. Mijn verhaal heb ik nog niet zo vaak verteld. Ooit was ik een krachtig persoon, maar dat heb ik al lang verkwanseld voor wat vage beloften van andere mensen. Beloften die nooit zijn uitgekomen. Wel hun leugens en hun sneren, maar je doet er niks aan. Want er is toch niemand die mij gelooft. Maar goed, laat ik je mijn verhaal vertellen. Ooit heb ik mijn huis en mijn familie achtergelaten. Ook al was ik nog maar jong. Ik had toen al de drang om mijn leven te ontvluchten. En gemakkelijk was het niet om in het gezelschap van vreemden in deze grote stad aan te komen. Ik zwierf wat rond op treinstations en in de donkere hoeken van de stad, waar de verlopen en verloren mensen ronddolen. Op zoek naar plekken die alleen zij kennen. Ik zocht een baantje en hoewel ik niet meer dan het dagloon van een gewone arbeider vroeg, kreeg ik overal nul op het rekest. De enige die wel wat van me wilden waren de hoeren op 7th Avenue. Nou, om eerlijk te zijn ging ik soms wel op hun uitnodigingen in. Vooral als ik weer eens eenzaam was. Bij hen vond ik tenminste een beetje troost en warmte. Alles wat ik droomde kwam niet uit. Daarom stond ik daar weer, met mijn winterkleren in mijn koffer, te dubben of ik weer naar huis zou gaan. Eén ding wist ik zeker. Daar hoefde ik tenminste niet te lijden onder die ijskoude New Yorkse winters. Maar wat had ik er voor de rest nog te zoeken? Maar nu ben ik hier en ik zie hem daar staan. Een sterke, krachtige man die in het felle licht klaarstaat voor een nieuw gevecht. Dat is nu eenmaal zijn vak. En hij is er goed in. Ook al zijn de littekens te zien van alle klappen die hij in zijn leven al te verwerken heeft gekregen. Soms werd het hem zelfs te veel. En riep hij midden in een gevecht in al zijn woede en schaamte om genade. Maar die vechter geeft nooit op en dus staat hij hier weer. En laat ik nou eens een voorbeeld aan hem nemen. Aan de man die ik nu zie. Aan die bokser.
2: Was het verhaal van deze plaat.

0: geweldig nummer uit 1968, toen ik 4 jaar jong was. Dat is voor. Ja, en toch zit de plaat in mijn achterhoofd, want als tiener luisterde ik ook veel naar de zeezenderradio's intussen al. En toen werd deze plaat ook meermaals gespeeld, zeg maar, in de 70s nadien nog. Maar eigenlijk dateert hij uit, zoals ik net zei, 1968. Is deze week de plaat in zijn verhaal. Simon & Garfunkel en de Boxer. Ik maak graag afspraak na 6 uur voor deel 2. Tot dan nog de nieuwe single van Swoop. En hoe heet dat ding ook alweer?
1: The station with the best music.
2: I love the music.
3: Best music.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Grootouders.
2: Uur na uur muziek.

0: wel een heel andere versie dan die die je waarschijnlijk gewend bent van deze Spirits in the Sky. Je hoorde Derek en de Medics. Ja, inderdaad. Je hoorde Spirits in the Sky.
1: Attentie, attentie. U luistert naar Hit Riders. Elke vrijdag tussen 5 en 7. Laat Jos maar los.
2: Now this here's the story of Abigail Rocket.
3: Ja, laat ons daarover zwagen. Laat ons bezaam blijven, niet waar?

0: Ja, hier kunnen we wel echt spreken van een zeezenderhit. Destijds zwart gedraaid, ook al was de plaat zwart op de zeezenders. Onder andere ook bij Radio Miamico in 1974. Je hoorde Matt en Rocket.
1: De gouden glans van radio streamt over het internet met deze klassieker.

0: met dit stevig rocknummer. Althans, dat doet de titel toch uitschijnen. Rock Me. Zijn we op 12 minuten over 6 uur beland in deze tweede... In dit tweede deel eigenlijk van Hit Riders op vrijdag. De 241ste uitzending, dat wou ik eigenlijk net zeggen.
1: This is Hit Riders, broadcast on the internet every Friday.

0: Ja, bij deze veronderstel ik dat ons programma voldoende gesuikerd is. De Archies en ook alweer een zeezenderhitje eigenlijk toch wel deze Sugar, Sugar, jawel. Als ik die plaat draai, denk ik onmiddellijk aan Jacqueline, ja. Aan al dat eten dat zij staat klaar te maken. Straks is zij terug aan boord met de rubriek Wat eten we vandaag? Ja, wat zeg ik nu juist aan boord? Ja, het is net of dat we op een skip zitten. Ja, dat zou kunnen.
1: Jukebox Klassieker.

0: honey. I love you so. I need you, honey. I'll never let you go. You're the girl in my heart.
1: Ja, klinkt ook zo geweldig, vind je niet? Ik vind het ook zo leuk als hij zingt I love you, honey. Ja, ja, ja, ja. Moet ik onmiddellijk aan Jacqueline denken? Yeah.

Ja, ik heb zo'n trek om er nog eens in te vliegen. Gaan we dat doen, ja? We keren terug naar 1977 met deze Carol.

0: Ja, kom maar binnen hoor. Kom maar binnen to die Hard Rock Café. Gezellige plaat toch wel. Ik nodig jullie allen uit bij deze. Kom to die Hard Rock Café. 1977, een geweldige 70's plaat deze. Carole King. En er is er eentje jarig vandaag.
1: Heel gefeliciteerd met je verjaardag. En ik hoop dat je een fijne dag hebt.
2: Hé, wat?
1: Wat? En of je nou veel of weinig cadeautjes kreeg.
2: Cadeautjes?
1: Dat geeft niks. Daar gaat het niet om. En... het gaat erom dat je weet dat er iemand is die van je houdt en ja, om je geeft.
3: En dan gaan we snel verder met het volgende plaatje.
4: Gefeliciteerd!
0: Ja, eigenlijk was hij gisteren jarig. Koen Wouters. Ja, Koen Wouters. 59 jaar jong.
5: Gefeliciteerd, gefeliciteerd. Oh, wat zijn we blij.
0: Ja, we zijn blij.
5: Gefeliciteerd.
0: De zanger van Clouseau. Mensen, kent u die? Ja, ik denk het wel, toch wel. In België zeker en vast. In Nederland waarschijnlijk ook wel.
5: Voor de jarige zingen wij. Gefeliciteerd, gefeliciteerd.
0: Voilà, speciaal voor Koentje. Gefeliciteerd.

0: beter dan stalig. Deze Pizzy en Anne. En waarom draaiden wij Anne? Omdat Clouseau, met andere woorden Koen Waters, ook nog Anne zong. En dat was dan bestemd op Anne de Baatslier, veronderstellen wij dan. Of zijn we daar fout in? Ik had het eens moeten vragen aan Koen Waters hemzelf.
1: All over the place. We're online. Listening to the hottest internet station.
0: Oh, wat krijgen we nu? Onweer? Het is toch niet waar, zeker? Zet alles vlug binnen, Jacqueline. Het is van dat. Ja, een regenbui komt op ons af. Oh ja, het is Fred Becky. Seven horses in the sky. Seven horses.

Ja, waar is die tijd naartoe? Fred Becky en de Zijnen. De Pebbles, Belgische groep. Die furore maakte in de late jaren 60, begin jaren 70 tot de jaren 80, zeg maar. Je hoorde Seven Horses in the Sky. En even een rustmomentje nu. Zometeen gaan we door met de keuzeplaat.

0: Ja, een samenwerking tussen een Vlaming en een Nederlander. Het was nog een grote hit ook. Liefst voor later.
1: Dus ik zet nu al mijn zinnen.
0: Niels de Stadsbader en Kenny B zongen het samen in 2023. Het is tijd geworden voor dit, lieve mensen. Ja, ja, ja, inderdaad. Ralalala. Ja, we zijn toe aan het verdict, zeg maar, van onze keuzeplaat van de luisteraars. Onze poll die sinds woensdagmorgen online stond op onze Facebookpagina Hitriders en op de Facebookpagina van Jos van den Bos, uiteraard ook. Ik kijk eens even wie er allemaal op het lijstje stond. Bovenaan stond het nummer van Armand, Ben ik te min, nummer uit 1967. En ik kijk eens even op de computer hoeveel mensen daar eigenlijk hun stem aan uitbrachten. Oh, dat zijn er 57% van onze luisteraars stemden op deze Armand, Ben ik te min. Tweede in het lijstje was een nummer van Marja Heens. Ja, dat is eigenlijk al meer voor de kenners nog, die de discotheekmuziek een beetje herinneren uit begin jaren 80, 1981 meer bepaald. Marja Heens en Your Love Still Bring Me To My Knees. Goed voor 11% van de stemmen. Of dat voldoende is om als tweede gedraaid te worden, dat betwijfel ik, want als ik zie Vanessa Paradis, Vanessa Paradis, moeten we zeggen, want het is een Franstalige zangeres. Vanessa Paradis, dus, met Be My Baby. Ze zong wel degelijk een nummer met een Engelse titel, Be My Baby, uit 1992. Was goed voor 31% van de stemmen. Dus die plaat komt aan bod als tweede. Maar wie is er nu gaan lopen met de pluimen? Ik zei het zo net al, het is Armand, Ben ik te min, uit 1967, is deze week.
2: Dit is deze week de keuzeplaat van de luisteraars.

zal een Chevrolet geweest zijn waarschijnlijk. Tijdloze plaat uit 1967 van Armand. Ben ik te min. Goed voor 57% van de stemmen. En we kijken ook eens heel even wie er allemaal op stemde. Dat was onder andere Erik Posma, Claude Deloor, Maria de Neve, ook Stevens Beiris, Mark Pauwels, Hie de Maagd, Anneke van der Stappen en zo meer. Maar nu zijn we toe aan de plaat die als tweede aan bod komt. En daarop stemden 31% van onze luisteraars. Dus dat wil zeggen, daarop stemden Gary Raas, ik noem er even een paar op hoor, Jan van Loon, ook Ilse van Lierde, Peter Verbeelen, Annemarie de Man en Hellings Hunter. Die stemden op Vanessa Paradis en die geweldige gids. Weet je nog wel, 1992. Jongens, die plaat werd grijs gedraaid toen. Hier is Bean.

0: vandaag als tweede gedraaid in de lijst keuzeplaat van de luisteraar. Deze Vanessa Paradis en Be My Baby uit 1992. Goed voor 31% van de stemmen. Dus dat betekent dat volgende week Marcia Heinz gedraaid wordt als de plaat die er net uitviel.
1: Welcome to Hyde Riders with Josh van den Bos. He knows nothing about driving, but he knows everything about the best music of the past 60 years. Unleash the beast and enjoy your evening.

0: feest is dat toch een lekkere plaat, dames en heren. Die Blue Haze. Ik heb daar zo'n leuke herinneringen aan. Ja, die heb ik al meerdere keren verteld trouwens. Ik kan het vandaag niet opnieuw doen, nee, nee. What a smoke it's in your eyes. Dan is het nu tijd geworden voor dit. Het is 17:30 voor 7:00.
1: Mogen wij even uw aandacht vragen voor Jacqueline Segers en haar rubriek Wat eten we vandaag?

0: Jacqueline, welkom in de studio opnieuw voor de rubriek Wat eten we vandaag?
1: Goedenavond, Jos.
0: Hallo Jacqueline, alles goed?
1: Alles prima.
0: Oh, ik heb het hier echt warm in de studio, Jacqueline. Ik heb die airco intussen terug uitgezet, maar ik heb het me al... ik heb er al spijt van, zou ik zeggen.
1: U een beetje beklaagd.
0: Ja, een beetje beklaagd, inderdaad. Ik kon niet op het woord komen, inderdaad. Ik heb het me beklaagd, mensen, dat ik het uitgezet heb. Want ja, het is hier echt warm in de studio. Vertel eens, Jacqueline, wat staat er op menu voor het weekend?
1: Ja, dus voor het weekend staat er op menu aardappelgratin met een lekker gehaktbroodje en dan een bruine saus, een vleessaus erbij. Mm. En dan lekkere worteltjes, verse worteltjes. En als dessertje heb ik een lekkere vanillepudding voorzien.
0: Oh, een hele boterham, zo blijkt, Jacqueline. Jacqueline, hoe doe je dat allemaal? Hoe begin je daaraan, zeg maar?
1: Ja, dus het gehaktbroodje verwerken, een beetje spek rond doen. Dus ajuin bij doen, dan een beetje look aan toevoegen.
0: Ja.
1: En een beetje charlottekus bij de worteltjes. En voor de aardappelgratin, ja, dat is altijd in schijfjes. Hè.
0: Ik heb me altijd laten vertellen, Jacqueline, schijfjes. Dat ajuin en look en zo meer, dat goed is, dat de stoelgang bevordert. Klopt dat?
1: Het is goed voor de bloeddruk ook.
0: Dat is ook een belangrijke. Ja, mensen die een te hoge bloeddruk hebben misschien, die moeten meer look eten. Is dat zo?
1: Ja, ik heb graag look.
0: Ja, kan ik me voorstellen. Zeg Jacqueline, wat zijn de plannen? Want we zijn toe aan het laatste weekend van de zomer eigenlijk. Allee, dus de weerkundige zomer die is eigenlijk al voorbij van begin september. Maar de andere zomer dan, die gaat volgende week dinsdag stoppen. En dan springen we in de herfst. Wat zijn de plannen nog van het weekend, Jacqueline?
1: En wel, van het weekend ga ik een weekendje naar Antwerpen.
0: Oh, wat ga je daar doen?
1: Lekker relaxen in een hotelletje.
0: Relaxen? Oh, in de wellness.
1: En jij mag mee.
0: Oh, en ik mag mee. Oh, kijk eens aan. Dankjewel, Jacqueline, daarvoor. Bedankt voor de uitnodiging bij deze. En ik bedank je ook voor de rubriek Wat eten we vandaag. Kom je volgende week terug?
1: Ja, volgende week ben ik terug.
0: Oké, tot dan. De groetjes.
1: Doei.

0: wachten goed.
1: Ja, een geel verhaal toch wel. Stille Willy. De BB Band en Stille Willy. Toch altijd leuk om nog eens terug te horen, vind je niet? Stille Willy. Ja, doet me ook een beetje denken aan Genk Wijnhaard. Ja, dat is ook een man die niks anders deed dan zingen en met vrachtwagen rijden.
2: Bonjour, madame, monsieur, dan Coran Kitgeiners, avec Josse van de Bos. Et maintenant, dans le programme, une chanson française très populaire.

0: mariage.
1: Il y a un de mot.
0: Juste avant le
1: vous
0: mariage.
1: Vous permettez, monsieur. En dat was het.
2: En in de muziek is er nog. Go, go, go,
1: oh, wat is dat toch een gezellige, lekkere plaat. Jongens, om nog eens terug te draaien. Het is al een hele poos geleden, zeg wel.

Rijsberg een klein beetje gaan moeten inkorten. Tot de volgende maal! Ja, als je dat hoort, dan weet je dat we er van onderuit moeten. Het is de hoogste tijd om afscheid te nemen. We bedanken jullie om het luisteren, of om te luisteren beter, naar de 241ste Hitriders op vrijdag. Wat aan de borst of op de borst klopt eigenlijk, is hetgeen dat we blijven staan met onze Facebookgroep op 895 leden. Mensen toch, het is gratis en het kost weinig moeite. Maak je gratis lid van de Facebookpagina van Hitriders. Zo ben je ook als eerste op de hoogte van alles wat er rijlt en zeilt hier in onze show, in ons programma. Volgende week dinsdag zetten we terug de laureaten online wat betreft de keuzeplaat van de luisteraars. En dan kunnen jullie weer aan het stemmen gaan, zou ik zo zeggen, zeg ik zo. Bedankt voor het luisteren wat betreft deze 18e september. En ik zou zeggen, maak er nog een fijn weekend van, het laatste zomerweekend van 2026. Dat mag je op je buik schrijven. Vanaf dinsdag nog wel, ja. Dan stappen we over naar de herfst. En ik veronderstel dat we dan het weekend erna ook de klok even zullen moeten omswitchen. Je weet wel, met die uurverandering. Vind ik zo vervelend toch wel. Tot volgende week. I'm on the-

0: Rare met deze Follow Me, vrienden. En zo zijn we weer om klaar om 2 uurtjes lang voor jou een leuk programma te maken met de naam De Muziekdoos. Ik vind het ontzettend fijn dat jullie zo talrijk meeluisteren. Bedankt voor al die leuke reacties telke malen. En laten wij dan gewoon verder gaan met deze muziekdoos. Na Amanda Lear hebben we een hele mooie klaarleer.
1: Luister.
0: Paco Garcia.

mooie nummers van de Bengals. En we gaan meteen nog eens terug naar de beginperiode van 10 om te zien. Met deze artiest, Pascal Laurent en Ik Bij Jou Zijn. Nee, eerst komt deze er nog aan. De regenboog. Dus Pascal Laurent is voor zo dadelijk.

heeft op zijn repertoire heel wat goede platen. Waaronder ook deze Dancing in the Dark. En we hadden beloofd, we hadden hem al eens aangekondigd, maar nu is hij er echt. Pascal Laurent met deze mooie Bij jou zijn.

0: lang geleden.
1: Bij jou.
0: Dat we van deze jongeman destijds nog iets hebben gehoord. Ik weet zelfs niet of hij nog platen heeft opgenomen. Maar goed, we gaan terug naar het nieuwere werk samen met deze leuke meezinger. Johan Heren, en jij bent de mooiste.

we hebben hier ten huize een country lady zitten, dus we hebben maar een beetje country muziek uitgekozen met deze. Yves Berendsen, een Nederlandse collega met een mooi stemgeluid. En hij brengt dit keer voor jou als nieuw nummer ook deze mooie van Clouseau, Verlangen.

Ze zong een liedje over haar trouwe diertjes, haar hond en haar katten zijn nooit alleen. En wat hebben we nu klaar liggen? Ja hoor, we draaiden het nummer omlangs en er kwamen zoveel positieve reacties op van hey, draai dat nog eens. Ja hoor, het is een van de minder bekende van Wiltura, maar toch een mooi pareltje. Een kleine diamant.

hem dan, onze collega Jonathan. En hij bracht voor ons een van zijn mooie songs, Maak jij me wakker. En dit is ook van bij ons, waar we echt wel trots mogen op zijn. Klasse muziek. Yannick Bouffin.

alvast ons deel 2 van deze muziekdoos met een leuke oudere hit van ABBA en Boomerang Vrienden. En we gaan meteen verder met een echte klassieker. Als ik de eerste tonen van de muziek laat horen, horen jullie al meteen over welke ik het heb. Bobby Prins nam destijds al een single op. Ja, destijds was het nog op vinyl dus, met Santa Maria. En de B-kant was een evenzeer grote hit. Het was eigenlijk een single met een dubbele A-kant. Deze mooie Twee Bloed, Rode Rozen.

kennen natuurlijk ook allemaal die grote hit If You Go van Barry en Aline. Maar in het Franstalige was hij ook een kanjer hoor. En ook zeer goed gedaan. En wat hebben we nu te klaar liggen? Nieuw werk. Christian Anders met Jenny.

Dat was hij dus, O Janin, dus met Christian Anders. Cindy maakte in de 70er jaren ook grote hits. En ik vind het een beetje jammer dat deze dame toen naar het Engelstalige repertoire is gegaan. Maar ja, dat is normaal zeker. Ze is toen begonnen met cruisetochten. En dan moet je natuurlijk ook Engelstalig zingen. Maar onder de naam Cindy schoorde ze hele grote hits. Waaronder ook deze, oorspronkelijk van Catherine Valente. Zij bezong het ook en het was meteen een nummer 1 hit destijds in de Vlaamse top 10. Sweetheart, My Darling.

ben eigenlijk eens benieuwd of deze dame in de zangwereld nog actief is, want ze heeft toch een heel mooi stemgeluid. Deze Cindy met haar Sweetheart My Darling. Jeroen van Zelst heeft ook een nieuwe single en hij bezingt erin Ik ga niet van Roosje naar Roosje.

Corrie Konings met een van haar mooie hitsingles en Ik ben alleen vannacht. En na Corrie Konings gaan we onze vriend Jeremy Casaray nog eens een keertje aan het woord laten.

0: moet maar eens goed luisteren. Een vrolijke jongen. En dat hoor je ook aan zijn liedjes. Hij zingt ze met een glimlach op zijn mond. Deze Johan Vogelers.
1: Moet ik het

0: We gingen samenloos naar Bella Italia in gezelschap met deze song van Inca Marina. En nou we toch in Italië zijn, gaan we een van die grote hits draaien vanuit Italië. Sempre di mare, maar vandaag in een vertolking door Erik Flenders en Hugo Sigal. Een vriend, een prachtige nieuwe single.
1: Zwijgen mijn gebaren, je leest mijn blik nog voor ik spreek.

vriend voor het leven. Erik Flenders samen met Hugo Sigal. Een van de betere platen. Mijn persoonlijke mening van Meteor.

Meteor met zijn horizontaal. En de volgende plaat is voor iemand daarboven. Een sterretje aan de hemel. En natuurlijk ook een beetje voor al die luisterende moeders. Een nummer dat ik opnam in 2010 speciaal voor mijn eigen mama. Dit is voor jou daarboven, moederlief.

Moederlief dus. Je kan het altijd beluisteren via Spotify dus, want daar staat het wel digitaal te beluisteren. Rudolf Stevens. En we keren terug naar de gouden 70er jaren met Middle of the Road en hun Sacramento.

Middle of the Road met hun Sacramento. Met dit nummer keren we terug naar de 70er jaren. Allee, we blijven daarin. Het Tura-momentje met Bitfield.

Cultura met Bid voor mijn vrienden. Maar ons programma loopt zo stilaan naar zijn einde toe. Wat zijn die twee uren toch wederom voorbijgevlogen, zeg. Maar ik heb het ontzettend leuk gevonden om voor jullie deze liedjes te draaien. Het afgelopen twee uren dus in de muziekdoos. Vinden jullie dat ook zo? Wel, je mag het altijd laten weten. Reacties zijn altijd welkom via rudolfstevens@telenet.be. Een van de laatste liedjes in ons programma die we gaan draaien is een leuke Eurosonghit vanuit het grijzere hitverleden. Popping on the String, zo is het dus, van Sandy Shaw. En wat mij betreft, heel graag tot de volgende keer en nog veel plezier met de collega's hier op jouw radiostation.

0: Ja jongens, het is weer zover, hè?
1: U luistert naar het Muzieklabyrint.
2: Als jij die nog langer doet, want ik ben niet terug. Een hond gekregen van al die zeven.

0: is wel geen poes om zonder wanten aan te pakken. Hè? En ze heet Wendy.
1: Daar kan ik dus niet om lachen. Hè?

was fijn om terug te zijn. Dit is Radio Groothaaltert. Muziek voor iedereen. Dit is Radio Groothaaltert.

0: fijn om terug te zijn. Dit is Radio Groothaaltert.
1: Muziek voor iedereen. Dit is Radio Groothaaltert.